0: daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden... terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Voortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaas zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. 2 verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht. Radio voor dromers en denkers.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. 2 verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer ten slotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, natuurlijk, via Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer ten slotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Op de A28 bij Wezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege een bloedziekte. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op de A28 bij Wezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Volgens de eerste meldingen zijn er 20 gewonden. Ook een bestelbus raakte betrokken en is volledig doormidden. Vanwege de ernst van het ongeval zijn veel hulpdiensten en 3 traumahelikopters ingezet. De A28 is de hoogte van het incident volledig afgesloten. Bij gebruikers wordt geadviseerd het gebied te mijden vanwege grote verkeershinder. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoordkeeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege hemolytische anemie. Dit is een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Gisteren meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en dat hij antibiotica krijgt. Intussen is de situatie weer stabiel. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4...
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De onvergetelijke hits van toen.
0: Ken je ze nog?
2: De muziek uit je jeugd.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luisteraars, recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

zo. Het orkest is alweer lang bezig met de spelen van het beginningstune van de Gouden Oude Show. Luisteraars, hartelijk welkom. We staan weer aan het begin van 2 uur lang muziek van toen. Heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen. Where is my man? Rita Kidd was dit. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, die heerlijke muziek. Laten we snel beginnen in het programma. Hoe eerder we beginnen, hoe meer we kunnen draaien of niet. Soms al, dit is ook zo'n mooie gelijk. Hè? Earth, Wind and Fire met I Love Music.

Heerlijke muziek of niet, soms deze van Durgers, The Wind and Fire, gedeeld I Love Music in the Show. Ja, kennen we deze nog? Hier is de Electric Light Orchestra met Xanadu.

0: Ja, u mag het zelf bepalen welke de nou leuker is. Deze met de Electric Light Orchestra alleen. Of die andere samen met Olivia Newton-John. Mag u zelf bepalen welke de mooier is. Ja, maar ik heb dan lichte voorkeur, moet ik zeggen. Ik vind die andere iets mooier. Maar goed, dat is persoonlijk. Heb het persoonlijk. Maar ja, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de muziek leuk is zoals deze Elvis Presley. Kennen we deze nog? Hier is hij met Trouble.
1: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Ja, dat was een van Elvis Presley met The Trouble. De muziek van de Gouden Oude Show, kriskras door elkaar heen zonder een bepaalde volgorde. Dat is het motto van het programma. Er zit geen lijn in, hè? Nee. Maar dat is juist het leuke met de plaatjes kriskras door elkaar heen. Zoals deze uit België, de Two Man Sound. En de Disco Samba.

dat is toch heerlijk, al die hits achter elkaar gaan door. Ze komen uit België, de Two Man Sound. Oftewel de disco samba, de muziek uit Studio 2 ondergetekende Jan de Graaf met deze.

0: De single begon heel langzaam en daarna kwam er een beetje tempo in. Bandit, Bandit van Davy, Dewey, Dozy, Biggie, Mick en Tits. Ja, dat staat echt allemaal op het hoesje gedrukt. Hoor.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf.
2: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: De Gouden Ouwe Show. Met een heerlijke plaat van Tensie met The Wall Street Shuffle.

De luidsprekers op 10 of niet, soms deze met Tennessee met de Wall Street Shuffle 1969. Hier zijn de Buffoons met I Can Go On Loving You.

0: Dat was een apart. 1969 met de Buffoons. Met I Can Go. I Can Go On Loving You.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Heerlijke disco knolplaat uit Duitsland, hè? Dametje Gila. Bend me, shave me, oftewel storm maar, beuk maar. De Noordenee, die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Zullen we ook wel een keertje gaan draaien, of niet? Want dat is leuk. Hier is Gila.

is toch heerlijk, deze van Gilla met Bend Me, Shape Me. Ja, ik heb de andere tekst gezongen. Ja. Van Geert de Bruin, doen we een andere keertje wel, ja. Gilla was dit uit Duitsland, dametje Duitsland. Hè, met Bend Me, Shape Me, ook bekend van Helpy Helpy. Hier is Wietse. Ook een geweldige plaat, dames en heren, met Where Have You Been?

0: Mi Amigos Lieveling.
1: De lieveling van Mi Amigo Internationaal, week 48. 27 november 1947.

toch een leuke plaat of niet soms? De Radio Miramico's lieveling, week 48. 27 november van het jaar 1976 alweer. Mariska Veras was dit. Met de Little by Lindel. Little by Lindel, ja. Hier zijn de Cats.

Dus nog heerlijke tijdloze muziek van deze van The Cats met What a Crazy Life. Ook uit de jaren 60, 1969, The Angel of the Morning.

Wat een heerlijke plaat, of niet? Soms mevrouwtje Gras is dit. En de Turnbouts met The Angel of the Morning. Kennen we deze nog van Bonnie Sinclair? Hier is hij met Knock on My Door uit 1976.

is nou werkelijk een single die je niet meer vaak hoort. En daar is toch die gouden oude show voor. Of niet nog deze? Bon is in de Claire met Unit Gloria met Knock Knock on My Door. Eerste gedeelte van de gouden oude show. Met de heerlijke muziek van toen, zoals deze. Eén dametje in het wit, één dametje in het zwart. Oftewel de dames van Baccarat met de Coochie Cool.

dat was er een van de dames van de Baccarat. De Baccarat. Van Yester Eiken Boogie, Sorry I'm a Lady, Parlez-vous Frans, hè? En de Coutiekoe. Coutiekoe, do you want to play with me? Nou, ja, dat belooft dat, hè. De Gouden Oude Show kennen we deze nog met de heren van de Casey. Casey met dus een, ze hebben nou wat hits, hebben deze mensen gemaakt, hè. That's the way I like it. Please don't go, enzovoort, enzovoort. Dit is ook een leuke dit.

was alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. Zo snel gaat het maar, zo snel gaat het maar. Come to my island van Casey met de Sunset Band. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook een paar zwaar gewonden. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haak staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Jazeker, ja, zeker. Ik moet het weten. I got to know. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Met wederom die mooie hits uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze. 67, The Tremolos.

0: pech kan het programma even worden onderbroken.
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ben vast de enige niet.
2: 1967. 67. 67. 67. 67. 67.

0: song.
1: Mooi of niet, om 1967. Oliver was dit met The Good Morning Sunshine. De muziek, de heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 zoals deze. Een van Gino Vannelli met The People Got the Move.

is mooi of niet, zoals van Gino Vanelli met People Got the Move. Kennen we deze nog? Dus er is uit de jaren 80, hè, kriskast door elkaar heen alle muziek van toen. Dit is Barry Gibb.

Barry Gibb, ja, die stem heeft iedereen wel herkend, dacht ik zo, met Shine, Shine. Oftewel, de muziek, heerlijke muziek die we allemaal nog wel herkennen. Kennen we deze nog? Was ook ooit een strijdlied, hè, van de radio Mi Amigo Internationaal. Ik zit op de Noordzee en ik draai platen en ik doe het elke dag, want ik kan het niet laten. Was het strijdlied toen hij met Mark Jacobs en Frank van der Must. Dit was de melodie ervan, maar wij draaien het origineel. Wij draaien het origineel met de Abdul Hassan Orchestra, met The Arabian Affair.

op 3-1-9, daar komt u Radio Meer Migo tegen. Dat was het motto. Dus terwijl het strijd niet van Meer Migo, maar dit was de originele Dabdo Hassan Orchestra met die Arabian Affair. Hier is Oosterbisa.

Dat zijn de mensen van de Koffiezong uit 1976. Dat was een kleine hit daarna van de heren van O.C. Ibiza. Terwijl de Sunshine niet die. We gaan de aandacht besteden aan een zeezender van toen. Dat doen wij door middel van een alarmschijf, een hitmaker, een lieveling, een sureshot of een satellietschijf. Maar deze keer doen wij een Radio Veronica's alarmschijf.

Dat was een Radio Veronica's alarmschijf in 1972. Op 26 februari, als het om de liefde gaat. Ja, natuurlijk een beetje liefde, broederschap en samen zijn. Hè? Ja, maar, oftewel L.E.

nou zo mooi of niet, soms de Blue Eyes van Elton John Show. Tweede gedeelte van het tweede gedeelte, laat me zo zeggen. Ja, we zijn al ver over de helft in het tweede gedeelte van het tweede gedeelte. Ja, kunt u het nog volgen? Ik niet meer. Nee, nee. Hier zijn Bolland en Bolland.

de heren van Bolland en Bolland, ook de andere Bolland, hè, ook wereldberoemd geworden door de activiteiten in de zeezenderwereld. Ja, met Radio Monique enzovoort. Weet u dat nog? Wait for the sun. Ja, klik, klik, klik. Dat zijn je van dus Bolland en Bolland erop en Ferdy Bolland. Kennen we deze nog? Ze wonnen ooit het Songfestival, hè? En dit kwam daarna ook een mooie plaat van Bugs Fizz met My Camera Never Lies.

0: ze mooi of niet, van Bach, Zwitser. Ja, met welk liedje wonnen ze nu, of toen, tijd het Songfestival, weten we dat toch? Ja, we weten het, hè? Making Up Your Mind. Hè? Making Your Mind Up, dat was de juiste titel. My Camera Never Lies was een van Bach's Vis.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in De Gouden Oude.

een leuk plaatje of niet. 1973, dames en heren. Komt uit Nederland, hè? De Dizzy Men's Band met Dizzy Jones. Bijna alweer gebeurd, bijna alweer tegen het einde van het programma De Gouden Oude Show. Zo snel gaat het en zo snel gaat dat. Over mooie platen gesproken, dit is er zeker een. Hè? Hier is David Bowie met The Heroes.

geweldige opname of niet soms. De man van de Golden Years ook. Hij was ook zo'n grote hit, moet ik zeggen. Heroes uit 1976 met David Bowie. Kennen we deze nog? Je hoort hem niet zo vaak meer op de radio uit de jaren 80. Hier is Anita Mea.

vindt het een heerlijke plaat, moet ik zeggen. Moeten we vaker draaien in de gouden oude show, die vergeten hits van toen. Anita Meijer was dit met The Blame It On Love. De laatste plaat alweer in die gouden oude show. Zo snel gaat het maar. Je begint eraan en het is ook zo weer afgelopen. Julio Iglesias was dit. Of is dit met Por Un Poco de Tu Amor. 1979.

De laatste in de show, Julio Iglesias met Porum Poco, de Tour Morgen. Dank allemaal weer voor het luisteren. Het was weer gezellig, de eindtune klinkt en dat betekent dat ik er weer vandoor ga. En ik zou zeggen dan tot de volgende.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Avro Tros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzending terug aan NPO. Als reden noemt de omroep de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die volgens hen te veel doorwerken in het evenement. Door deze beslissing is het nog wel mogelijk dat op een andere manier alsnog wordt gekozen voor deelname. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Uit onderzoek blijkt dat bierverkoop in de grensregio sinds de accijnsverhoging 2 jaar geleden met 4 procentpunt sterker daalde dan op andere plaatsen. Branchevoorman Fred Teven waarschuwt voor een nieuwe accijnsverhoging volgend jaar. De voormalig staatssecretaris lobbyt daar actief tegen. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. Scholieren in de regio Midden hebben nog 1 week vakantie voordat hun lessen weer beginnen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Julio Iglesias met Amor, Amor. En gisteren, middag en gisteravond, was de Schokker Blues, allemaal bluesband, op Schokland. En we waren daar natuurlijk ook aanwezig met allemaal mensen van Radio Noordoostpolder. Dus vanaf deze plaats een hele goede middag voor Doris van der Werf, Theo van Steenbergen, Daniel van Dalen, Jannes Punter, Kees Koopman en Johan de Graaf. En natuurlijk ook een goede middag voor alle luisteraars via DHB+, Middengolf en online.

Boudewijn de Groot met het Land van Maas en Waal uit 1967. En de B-kant werd net zo populair, want dat was Testament. U kunt reageren op dit programma via e-mail voor verzoekjes of commentaar of gewoon een playlist. Studio@radioemmeloord.nl

I Wish van de LP Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. En zijn grote voorbeeld was Ray Charles. En Annelies bracht net lekkere maandagmiddag boterhammen. Dankjewel Annelies. En ik wens iedereen smakelijk eten.

Ringo Starr met de gele onderzeeër. En ik denk nog steeds dat het niet over een onderzeeër gaat, maar over een gele peppil. En ja, we zijn weer terug van vakantie. Vorige week was het wat kouder en deze week wordt het weer mooier weer. Want het is nu alweer prachtig weer en het wordt deze week weer 25 graden. Ja, dat hadden we eigenlijk nog bij de vakantie aan willen plakken.

François Hardy. Ja, en gisteren hadden we dus de Schok Blues. Dat was van gistermiddag 2 uur tot gisteravond 10 uur op Schokland. Er speelden 5 Blue Bands. Het was heel druk. En Radio Noordoostpolder heeft alle bands live uitgezonden. En tussendoor ook Blue Band. En we hebben met iedereen gesproken, want het is meestal een hele leuke sfeer. En dat was het gisteren ook. Had iets warmer kunnen zijn, maar dat mocht de pret niet drukken.

Ja, UB40, Breakfast in Bed. En dat hebben Annelies en ik ook altijd, ontbijt op bed. En meestal at de poes mee, maar onze poes Mipi is helaas overleden. En we zoeken een nieuwe poes. En als u denkt van, nou, ik heb wel een leuke kleine poes, dan moet u dat even sturen naar studio@radioemmeloord.nl. En want we vinden het wel gezellig als hier zo'n beestje rondloopt.

Ja, Jantje Smit, Als de nacht verdwijnt. Ja, dat was van de donderdag op vrijdag wel een bijzondere nacht. Wij waren er niet, maar aan de overkant hier stond een appartement in brand. Met 6 brandweerauto's, 15 politieagenten en ik weet allemaal niet. Ik denk, ja, dan gebeurt er iets en dan ben ik er niet. Maar het is in ieder geval een totaal uitgebrand appartement. En dat is natuurlijk tragisch.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemiddag. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, Nancy Sinatra, ze had Like I Do, maar dit was These Boots Are Made For Walking. En Nancy was natuurlijk de dochter van The Voice, Sinatra himself. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, zulke muziek maakten ze in de jaren 60. Ronnie en de Ronnies. Beestjes, ik weet er verder niet veel van. Ik denk dat ze een enige nummer is geweest. En anders stuurt u maar even een berichtje ter correctie. studio@radioemmeloord.nl. En ik hoor op de achtergrond de ventilator, die moet de server koel houden. En dan moet ik altijd denken aan Radio Londen. Als ze daar de microfoon openzetten, dan hoor ik altijd de generator.

Angel Eyes van Roxy Music. En mijn jongste kleindochter heet ook Roxy. En die noem ik natuurlijk ook altijd Roxy Music. En de andere heet Lara en die noem ik Lara Disco.

Eric Clapton met de nummer 1970, After Midnight. En dat draait speciaal voor Roger de Groot.

Ja, de Duitse Nena, niet te verwarren met Nina. En het was natuurlijk 99 luchtballons. En er werd op geschoten. En zo gaat dat natuurlijk. Het is Radio MLO DAB Plus. Online en middaggolf natuurlijk. Over gans Friesland.

Ja, toepasselijk The Kinks, Sunny Afternoon. En dat is vandaag ook een graad of 25. Dus ik ga straks een lekker eindje fietsen. In de fiets die ik zelf in elkaar heb gezet. Een opa-fiets. MUZIEK

Dolly Dodge met het nummer van Manfred Mann, Dua Diddy. En dit was het dan weer voor vandaag. Dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige en zonnige maandag. En graag tot de volgende keer.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The best music on the internet.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoringen en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Traveling into the years gone by.
3: Via DAB+ is dit Radio Emmeloord.

goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering hier vanuit Studio Gouda van de muziekmatinee hier van Radio Emmeloord. Ja, het is augustus en zeezendermaand, dus deze aflevering vanuit Studio Gouda draaien we heel veel herinneringen aan de zeezenders en dan specifiek augustus 1974.

0: de Geert de Bruin voor Veronica. En dat was Stormaar, Beukmaar, Noordenij. Jij blijft de mooiste boot die er bestaat.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Falco-plaat die gedraaid werd in het laatste uur van Radio Veronica op 31 augustus 1974. Dat was de verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. En ja, we gaan gelijk door met nog zo'n plaatje die ook in het laatste uur van Radio Veronica gedraaid werd. En dat is Shirley Coltrane. And You Are My Friend.

Ja, Shai Coltrane met haar You Are My Friend. Die werd dus ook gedraaid in het laatste uur van Radio Veronica. En ja, we draaien nog wat meer muziek uit de jaren uit 1974. Omdat dat herinneringen oproept aan het sluiten van de zeezenders. Hè, van Radio Atlantis, Radio Veronica, Radio Noordzee. En we doen dat bijvoorbeeld met George McRae en Rock You Baby.

0: Peter Sagan of Rock Your Way and George McRae.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, en hier nog een uit 1974 en dat is Teaching and Fly Away.

plaatje wat je niet zo vaak hoort op radio Emmeloord. Teaching, Fly Away. Hebben jullie het wel eens gehoord? Nou, ik ben benieuwd. Ja, we gaan door met mooie muziek uit de jaren 70. En we draaien Todd Rundgren en I Saw the Light.

0: Yeah, so the tremolos and even the bad times are good.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Dit is een plaat van Simon & Garfunkel en Richard Corey.

Ja, u luistert naar Radio Amelot en dat was Simon & Garfunkel en Richard Gorey. En dit is Billy Joel en Vienna.

Ja, dat was Vienna van Billy Joel. Mooie muziek vandaag toch, vanmiddag hier op Radio Emmeloord. En ja, we gaan verder met een plaatje uit de jaren 80, dacht ik. De Nits was een Nederlandse band en die voerde uit Adieu, Sweet Bahnhof.

0: bandje van Robert-Jan Stips, Adieu, Sweet Bahnhof, dat waren de Nits.
1: De Rijk!
2: Via DAB+ is dit Radio Emmeloord.

Ride the Shadow Pale, Purple Harem uit 1967. En ook gedraaid in het laatste uur van Radio Veronica. Net als deze trouwens.

is dit alles? En dat was Doe Maar. Hier op Radio Emmeloord. Ja, nog een kwartiertje te gaan. Nee, 10 minuten. In dit gedeelte vanuit Studio Gouda. En we gaan door met een echte radioplaat. Hè, met Harry Cheap. En W.O.L.

was Harry Chapin. Ik dacht dat 1973 en WOLD. En dat is een echt radioplaatje hier op Radio Meloord. We zijn tenslotte een beetje radiostation, hè? Ja, een beetje ingewikkeld gezegd. Gloria Gaynor, and Never Can Say Goodbye.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8:00 uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

kader van CS in de maand augustus was dat Veronica Sorry en natuurlijk Peter Koelewijn hier op Radio Emmeloord. Welkom in de tweede uur hier vanuit Studio Gouda hier op Radio Emmeloord. En dit is Dusty Springfield. En Spook.

0: waren de Doobie Brothers 1974 en Daughters of the Sea.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We gaan naar de jaren 80 en doen we met Doe Maar en Doris Day.

ja, weer even een plaatje wat tussen het laatste uur van Radio Veronica gedraaid is op 31 augustus 1974. Can I Get There by Candlelight van David McWilliams. En ja, deze is, ook gedraaid. En dat is The Past, The Present and The Future. En dat is natuurlijk van de Shangri-La's.

present. Go out with you? Why not? Do I like to dance? Of course.

0: heel iets anders in het programma vanmorgen, vanmiddag bedoel ik. Uit 1978 was dat Barry Manilow en de Coca Cabana.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, we gaan terug naar 1967 en dat doen we met Armand en Bloemenkinderen.

weer zo'n plaatje uit de jaren 70, 1974. Sugar Baby Love, The Robettes. En ja, we gaan verder. Three Dog Night and the show must go on.

0: plaatje uit 1970. En dat was Blooming en Melting Pot.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, nog zo'n fraai zeezender plaatje. Dat is Tears in the Morning, The Beach Boys.

All You Need Is Love van de Beatles. En ja, dat was toch ook te horen op 31 augustus 1974 in het laatste uur van Radio Veronica. En ja, we gaan de laatste 10 minuten in van het programma. En ik ga nog één mooie plaat draaien van die vaak op Hour and I te horen was. En dat is Wildflower en Skylark.

Ja, dat was Wildflower en Skylark. En dat was vaak te horen op Radio Noordzee, hè, met Leo van der Goot natuurlijk, Dreammaster. Ja, we zijn bijna aan het eind van het programma vandaag. En we draaien nog Reflections of My Life en Marmalade.

Ja, Reflections of My Life in the Marmalade. En ja, volgende week in september, dan gaan we weer hele andere muziek draaien. En ik zou zeggen, tot volgende week. Bedankt dat jullie geluisterd hebben. En de groetjes.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Gezellig. Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.

0: Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Ja, normaal zeg ik altijd uit de jaren 60, 70, 80. Maar vandaag doen we alleen muziek uit de Veronica Top 40 van het jaar 1974. Van 31 augustus, de laatste uitzenddag vanaf de Noordenee. Vandaar door de show heen heel veel jingeltjes van de diverse zeezenders. Misschien nog wel een fragmentje hier en daar. Ik weet het nog niet. Moet ik even bekijken. Dat zien we dus wel. Natuurlijk ook de laatste uitzenddag van de Radio Noordzee. Toen de tijd op die zaterdag om 8:00 s'avonds was het gebeurd. Atlantis was er ook mee gestopt. Gelukkig gingen er twee door. Mia Miko en Radio Caroline. Vanaf het zendschip de Mia Miko. Waar begonnen we nou mee? Met eentje mooie van Paul da Vinci. You're a baby and your baby ain't more. Nummer 5 in die top 40. De 4 weken in de lijst en gestegen van 9 naar 5. Dan ben je weer helemaal op de hoogte. Goed, dit is de Gouden Oude Show. Met de muziek is uit de top 40. Van nummer 5 gaan we nummer 4 draaien. Rocket van de formatie Mutt. Luisteraars, veel plezier met de muziek uit 1974.
4: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
5: Now this here is a story.

gezakt toen de tijd in de Veronica Top 40 van 2 naar 4. 5 weken in de lijst met de Rocket of Matsy Mat. Nou, die kennen we ook nog wel van The Dynamite en The Tiger Fit. Heerlijke muziek uit 1974 ter herinnering aan de zeezenders. Maar heel af en toe doen we ook wel een uitstapje naar andere muziekjes van zeezenders. Maar het meeste zal zijn van de Top 40. Rocket was dit van de formatie Mat.

0: En dat is de ring van de Miramico Boys, dames en heren. Hier in die gouden oude show, deeltje 1. Het is augustus 74, dat doen we net alsof. De Miramico Boys met de Miramico strijdlied. Dat was toen de tijd al iets eerder in de jaren 70. Maar leuk om nog een keertje te beluisteren hier in het programma in die gouden oude show.
1: Radio Atlante.
2: This is the first name in European music radio, Radio Atlantis. We broadcast from the British of Genie, lying at anchor in the international waters of the North Sea. Radio Atlantis. Good music. Stay tuned.

0: Dat is alweer 9 weken in die Veronica top 40 en gezakt deze week naar nummer 18 van 7 naar, oh, naar 16, van 7 naar 16. Oh, misschien moet ik een nieuwe bril. De top 40 van het jaar 1974, 31 augustus. Het afscheid van Veronica, Noordzee en natuurlijk ook Atlantis.
1: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.

Dat is een opname van Nico Haak samen met zijn paniekzaaiers. In die top 40 op 31 augustus nummer 15. Gezakt van 11 naar 15 in de 8e week van de notering. De Gouden Oude Show, daar ben je mee verbonden. En wij doen een beetje een herinnering aan 31 augustus van het jaar 1974. De reclames. Ik heb een hele beroemde reclame van Veronica gevonden, maar hij is niet meer van toepassing en heeft slechts een historische waarde. Let maar op deze reclame.

0: Zwijde en Nappa mantels, Zwijde en Nappa trenchcoats, Zwijde en Nappa jacks, Zwijde en Nappa broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.
1: Noerdi! Let op, Noerdi nu ook in Nederland. Let op Noerdi, want dat is het.
2: Wat een enig zaakje is dit, zeker pasjes geopend?
3: Ja, sinds een paar weken. Zegt u het maar.
2: Doe mij maar een broodje kaas. Oh nee, wat zeg ik nou? Ros, doe maar ros.
3: Geen kaas, nee, ros.
2: Geen ham, geen kaas, maar ros.
4: Een broodje ros, tussen 12 en 2.

kennen we ook van ingenieur Evert van der Pik, weten we dat nog? Geen bier, maar karnemelk. Maar dit was de formatie Circus met bier en sangria.

0: de enorme stipnotering in de Veronica Top 40 van 21 naar 8. In de tweede week notering, ik heb het over Albert Hammond, de man van I Don't Wanna Die. Dat was deze dus, en dan Climb a Train. And It Never Rains in Southern California. Een mooie plaat is dit van Albert Hammond, een dikke hit toen de tijd. Op die 31ste augustus alweer van het jaar 1974.
1: Is the word. Caroline is the station. On 259 meters in

0: fantastische Radio Noordzee fotoboek is uit. Vol met knallende foto's uit de gehele geschiedenis van Radio Noordzee. Volg de Mebo 2 van de Werf in Rotterdam naar zijn vaste ankerplaats voor de Nederlandse kust. Van de eerste proefuitzendingen tot de vorming van het populairste radiostation. Reportages van het leven aan boord van de Mebo 2 en de studio's van Radio Noordzee. En exclusieve foto's van de brand aan boord van de Mebo en de actie Radio Noordzee, hou hem in de lucht. Bestel het Radio Noordzee fotoboek als volgt. Stop 10 gulden in een envelop plus duidelijke vermelding van je naam en adres. Richt deze envelop aan Muziekparade, Postbus 338 in Bussum. En vermeld duidelijk in de linkerbovenhoek Radio Noordzee's fotoboek. Bestel het nu nog. Straks is het te laat.
1: Zodat er vooral zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak je zou voorschrijven in zo'n
2: De heer Godens deelde mee dat
3: KVP-actie
2: ten aanzien van een
3: mogelijke mond. Als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de winter laat de bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. U wordt bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
4: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: 220, want er is meer.

0: praten.
1: Dat willen we.
0: Zeezenders.
1: Het zou
0: deur open te zetten.
1: Onjuist zijn.
0: Om nu zo
1: dat willen we.
0: Zeezenders.
1: De deur
2: met je jas aan.
1: Eigenlijk.
2: Op de gang nog een laatste slok thee. En gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Doe wat je moet doen. Snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer.
3: Want er is meer.
4: Want er is meer dan een sterveling.
3: Dan een sterveling.
4: Meteen op het eerste gezicht.
3: Meteen op het eerste gezicht.
5: Dat is nog hele mooie of niet soms. Jan van Veen was dat met meer van Radio Noordzee Internationaal.
6: Aanstaande woensdagnamiddag om 14:00 is er een publieke verkoping van de inboedel van de Miamigo Studios. Alles gaat weg aan spotprijzen. Zoals een draaitafel, 3 toiletrollen, 1 microfoon, een mengpaneel, nog een draaitafel, een gebroken spiegel, alle singles, een tandenborstel, 1 paperclip, een stopwatch. Watch, 2 bandrecorders, nog een microfoon, een deurkruk en bokkenbroek. Alles moet weg aanstaande woensdagmiddag om 14:00 in Playa de Haro.
7: Mi amigos lieveling.
5: Het was een lieveling op Miamigo Internationaal, week 22, 1 juni van het jaar 1974. En op 31 augustus 1974, nummer 8 in de top 40, gezakt van 5 naar 9. Ja, ik heb het over de Rubens met Sugar Baby Love.

0: Nummer 9 toen het heet in de top 40, inderdaad gezakt van 5 naar 8, 12 weken in de lijst. En het was een oude Miermico's lieveling op week 22, 1 juni van het jaar 1974.
1: Ja hoor, ze bestaan nog steeds. Mensen die niet weten dat je bij Radio Monique Internationaal gewoon kunt adverteren. Daarom is hier ons adres. Radio Monique Internationaal, Apartado 146, Apartado 146, Playa de Haro, provincie Gerona in Spanje.

0: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft er ook een beetje de democratie.

0: gaan we toen op in het programma The Day The Music Died in 1977. Vanaf het strand van Scheveningen met deze plaat. Ja, dit is een beetje anders gemixt. Hè? Wel leuk moet ik zeggen. Trinity was dit met We Love the Pirate Stations.
1: Van deze top 40 ligt een kleurig exemplaar. Kant en klaar bij je platenhandelaar.
2: Dames en heren, die Schlagerparade!
0: Gestegen in de Veronica Top 40 van 23 naar 21, 3 weken in de lijst. Hier zijn Sundi und Bert.

Nummer 21 in de top 40, toen de tijd op 31 augustus 74. Van 23 naar 21, 3 weken in de lijst. Oh, ik heb het over een leuke plaat van Cindy Huberton, Abend aan Abend. Oh.

0: Oh. If You Go Away, dat was even Terry Dix. Nummer 29 in de top 40.
1: Go away.
0: Gezakt van 18 naar 29. 8 weken alweer in die top 40.
2: 1, 2, 3.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen volle zee kiezen,

Dat was dan de laatste in het eerste gedeelte van de show ter nagedachtenis van 31 augustus 1974. Veronica Verheesterjacht met vader Abraham, Jacques van Nerp en de Makkers. We doen de muziek uit 1974, de top 40, tot straks in het tweede gedeelte.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996... en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van 27 miljard euro worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van 90 miljard euro te versnellen. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Eén overlevende werd na 48 uur gevonden. In Berkerdan protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%. Dit na een dieptepunt van 4,5% begin april, en dat is het laagste niveau in 10 jaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show.
3: At 8 o'clock, another Radio London news service. News in brief. At this time, as a navigational aid to aircraft and shipping, we give Radio London's exact position.
4: Radio London's exact position is 51 degrees 47.9 minutes north, 01 degree 20.55 minutes east.
3: Now, up to this minute, Radio

0: hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met de muziek is uit 1974, nummer 8 in de top 40. Inderdaad, gezakt van 6 naar 8. En alweer 8 weken in de lijst, Jack Jersey met Papa. Papa was een poor man.
1: Nieuws over de Atlantis Drive-In Show. Voor boekingen en informatie bel 050 71 31 52, oftewel 031 24 34 64.
2: Luc brengt u

dat blijft toch een hele prachtige tune, of niet? Zoals deze van de formatie The Shadows. De tune van de Radio Atlantis. De muziek ook uit 1974, ter herinnering, ter nagedachtenis aan de zeezenders van toen.

0: Radio Veronica met het nieuws.
1: Nummer 7 in de top 40 op 31 augustus 1974. Gestegen van 10 naar 7, 6 weken in de lijst. Hier zijn de Sweet.

de Gouden Oude Show was. En dan heb je heel veel stem trek met welkom als je denkt, wat is er allemaal aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja, we doen 1974, dames en heren. 31 augustus 1974, het einde van de zeezenders van toen. Veronica, Noordzee en Radio Atlantis natuurlijk, ja.

0: Dit is de top 40 van het jaar 1974 op 31 augustus. Gestegen van 12 naar 10, 3 weken in de lijst. De formatie TNCC met de Wall Street Shuffle.
1: Lid zijn van de Veronica Omroepvereniging betekent erbij te horen. Vijf gulden overmaken op giro nummer 24-00-24. 24-00-24.

naar een stipnotering in de Veronica Top 40 gestegen van 24 naar 14. Twee weken in de lijst 8. Die mooie plaat, die trieste plaat van Peter Koelewijn. Hier is hij nog een keer met Veronica Sorry.

0: Dat is een mooi of niet, zoals deze van de formatie De Rubens, genoteerd in de top 40 met Tonight. Dit is ook leuk, dit.
1: Komend weekend gaat het Datsun Radio Noordzee Wezenteam op Zandvoort weer de Datsun-prestaties in het dagelijkse verkeer bevestigen. De brullende 240 Z-wagen van Rob Jansen en Hans Ernst en de scheurende 1000 Cherry Groep 2-uitvoering van Theo Fox laten in de trainingsbasis op zaterdag 28 en bij de Grand Prix op zondag 29 juli zien dat Datsun, mede dankzij Castrol-olie, Dunlop-grondplakkerbanden en Perodo-brake-linings, ook op de

0: Zandvoort, 28 en 29 juli.
1: Vanaf ongeveer 4 uur arriveren er tot 6 uur toe ladingen cadeaus, waaronder Lifehide rolvegers,
2: plakken vol pennen,
1: zandvikgereedschap,
2: plastikant bouwdozen,
1: honderden smikkeltickets voor je gratis diners bij McDonald's,
2: Toef Hand & Body Farm,
1: cadeaus van Veestoom en Bouwknecht,
2: honderden goudhaantjes van Herman Kramer,
1: Radio Noordzee posters en t-shirts
2: en vele andere artikelen van bekende Noordzee adverteerders. Kom morgen ook naar de Dr. Ladykade in Scheveningen en de kans is groot dat ook u zo'n leuk afscheidscadeau krijgt. Of vaar gratis mee naar de Mebo 2.
3: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
4: Blijven staan op nummer 32 in de top 40 van 31 augustus 1974. Freddy Breck.

0: Dat waren een zeer schöne Schallplatte. De nicht, ja, die Zonnekeetouw, Schlagerparaden hier bij de Gouden Oude Show met de top 40 van het jaar 1974.
1: Top

met ons mee op de muzikale golven van Radio Miamigo. Iedere dag een scheepslading muziek op 319 meter middengolf.

Dat is nog mooier, wij deden de live opname van Paul McCartney, die hebben we gehoord. Maar het is eigenlijk de formatie Wings, gezakt van 27 naar 39, 10 weken in de Radio Veronica Top 40, op die 31 augustus van het jaar 1974.

Die mag zeker niet ontbreken. De herkenningstoon van de Radio Caroline. Van de Fortunes. Je kan nog steeds het schip bezoeken in de Blackwater Rivers. Hè. Dan kan je bezoeken de Ross Revenge, het schip van Caroline van tegenwoordig. Hè. Kan ik iedereen aanbevelen? Ik heb het zelf ook gedaan.

Dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven.

0: over to all our friends, to the music that never ends. Over zo'n 40 minuten is Radio Veronica dood. Maar Veronica blijft leven. We hebben ook nog een omroeporganisatie. Ik werd de aanvraag van de omroeporganisatie voor zendtijd om een legale status te krijgen in Nederland is afgewezen. Op oneigenlijke gronden. Dat weet de minister, dat weten wij. Dat weten alle politici die hierbij betrokken zijn. We zijn daar tegen in beroep gegaan. We zullen dat winnen.
1: Radio Veronica moet haar uitzendingen stoppen. Maar de Veronica Omroeporganisatie gaat door. Ons nieuwe adres is Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150-17538. De Veronica Omroeporganisatie. Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150-17538.
2: Ik vind het erg jammer dat Veronica weggaat. Iedere morgen 10:45. Nou, dan dronk ik echt mijn kopje koffie en dan luisterde ik naar Tineke. En ik heb ook een kaart naar Van Doren geschreven. Dat ik toch heus niet een van de jongste ben, 64 jaar namelijk. En dat ik altijd met plezier naar Veronica geluisterd heb. En dat ik het heel, heel erg jammer vind dat door die hoge heren zo gehandeld wordt. En dat wij eigenlijk niets meer te vertellen hebben.

Veronica. Ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders. Vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfte ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

0: 40.
1: Luisteraars, bijna zijn we toegekomen aan Radio Veronica's tophit nummer 1. En voor die tijd krijgt u nog een overzicht van de top 10.
0: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.

tip nummer 1. Blijven staan in de Veronica Top 40. Tiende jaargang nummer 35. Die van 31 augustus 1974. George McRae was dit met Rock Your Baby. Luisteraars, dit was voor de laatste maal op 538 meter in de middengolf. Op Radio Veronica, de Top 40. Nog 2 uur en een 40 minuten. En Radio Veronica is dood. En ik kan u verzekeren dat dat ergens bij ons van binnen een gat slaat. Dat op dit moment een stuk van onszelf wordt weggerukt. Maar er is voor mij persoonlijk 1 troost. En dat is de wetenschap dat Veronica veel meer is dan alleen maar een radiostation. En dat al dat andere springlevend is. En het staat voor mij vast dat dat in de toekomst op de een of andere manier tot uiting zal komen. Luisteraars, mede namens Jurg van Beem, die de laatste jaren de techniek verzorgd heeft van de Top 40, dank voor het luisteren en hopelijk tot ziens.

dat moet het dan helaas zijn. De speciale uitzending van de Gouden Oude Show ter nagedachtenis. Ter herinnering aan 31 augustus 1974. Het einde van de zeezenders Veronica, Noordzee en Atlantis. En gelukkig gingen er toen de tijd twee door. Mensen, zitten weer op. Ik zou zeggen dank voor het luisteren naar deze speciale uitzending. Ik hoop dat jullie er een beetje van hebben genoten. En wat mij betreft tot de volgende keer bij weer een normale uitzending van de Gouden Oude Show.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996 en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Remember the golden years. The swinging 60s with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to the swinging 60s. I'm Paul Peters and these are the Beatles.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent 550.000 euro voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De 155.000 euro aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996 en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van 27 miljard euro worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van 90 miljard euro te versnellen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: In Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is weer een nieuw uur met de lekkerste klassiekers.

En wij zijn aanbeland in de laatste week van augustus. U zult het aan de muziek niet merken, maar het was een hele trieste dag. 31 augustus 1974. Dat is het jaartal die wij u presenteren. En dat was tevens de laatste dag dat we vanuit het zendschip Veronica werd uitgezonden. En heel Nederland en België was in diepe rouw. Wij laten het niet merken. Ja, natuurlijk stappen we wel eventjes terug in die tijd. We laten u wat fragmenten horen uit die laatste uitzending. Maar de muziek, ja, die was leuk. En daar ging het om. En gelukkig kunnen wij al die muziek nog steeds terug beluisteren. Ik zou bijna zeggen, laten we maar snel van start gaan. Onderaan de lijst, nummer 40. Daar vinden wij de formatie Sleet. En ik zou zeggen, tel maar even af. 1, 2, 3. The Banging Man.

Engelse glamour rockband The Slade en The Banging Man. Staan op nummer 40 in de top 40 van 1974. Een legendarisch jaar. En dit zijn Paul McCartney samen met The Wings.

0: Paul McCartney. Of zoals hij tegenwoordig genoemd mag worden, Sir Paul. Samen met The Wings. Band on the Run.
1: Top 40 toen.
0: En dit waren de formatie BZN uit Volendam. Nee, zonder Annie Schilder toen nog. Lekker rock and roll. Love me like a lion.

0: Voordat ze op de zoetsappige muziek overgingen met Annie Schilder en later met die andere zangeres, was BZN een aardige rock and roll band. En wat hebben wij genoten van die band? Ja, inderdaad, dat is degene waar u nu naar luistert. Luc Romein, en wij zijn bezig met...
1: Top 40 toen.
2: 1974.
0: En dit is onze eigen Nederlandse Albert West. It keeps rain right on, heard in...

0: nog een hele plezierige avond. En mocht het van toepassing zijn, smakelijk eten.
1: Techniek, Ruud Doets, dit is Arend Langenberg. Radio Veronica Nieuws. In dit bulletin, treinverkeer ondervindt veel last van de storm. De kabinetformatie en gezamenlijk communiqué van AXO en de vakbonden. Sinds vanmiddag 3 uur ondervindt het treinverkeer veel last van de storm. Tussen Dordt en Lage Zwaluwe reden geen treinen meer als gevolg van een kabelbreuk. Op de brug over de Lek viel de spanning weg, waardoor de treinen tussen Utrecht en Culemborg over 1 spoor moeten rijden. In de Bijlmermeer waarde een hijsstelling tegen de bovenleiding, waardoor de treinen tussen Utrecht en Amsterdam een klein half uur niet konden rijden. Ook tussen Den Bosch en Vught was een stremming van ongeveer een half uur, doordat een boom op de rails was gewaaid. Verder zijn er draadbreuken bij Haarlem en tussen Schiedam en Delft. Het weer, veel bewolking met nu en dan buien, waarvan sommigen met hagel of natte sneeuw. Harde wind tot storm en de kust tijdelijk zeer zware storm met het noordwesten. Morgen overdag weer sterk afnemend. Temperaturen tussen 3 en 7 graden. Dan nog een waarschuwing voor de scheepvaart. Districten Rottum en Texel, noordwest tot noord, orkaan 12. Districten IJsselmeer, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen, noordwest 11. Dan nog wat verkeersinformatie. Het wegverkeer moet rekening houden met de storm. Vooral tijdens buien komen zware windstoten voor. Als gevolg van de storm zijn de veren aan de Jacobapolder Zeep en Kruiningenbergpolder uit de vaart genomen. Dat was dan weer de laatste nieuwsuitzending voor deze stormachtige maandag. U heeft het waarschijnlijk al begrepen. Het waait een beetje hier op de Noordzee, noordwest 11 tot 12. 12 is orkaankracht, maar dat is voor ons geen enkel probleem. Bemanningsleden zijn Arie de Heijer, Giel Vink, Jan Klein, Arie van der Zwan en natuurlijk onze kok Jan Toet. Technische medewerkers hier aan boord zijn Ed Terpstra, Hans van Velsen, Rijn Ruitenbeek en Ruud Toets. Uw nieuwslezer was Arend Langenberg. Verder wou ik nog even vermelden dat er geen enkele reden is tot ongerustheid. En dat bericht is dan speciaal bestemd voor alle familieleden van degenen die hier aan boord zijn. Dan nog even dit. Rijenrossen, schokkenrossen, stoeiroeien, swingerspringen en Indus compressors is beter kan het tegen. Indus, luisteraars, van wat mij betreft tot morgen. Dag.

dit was het dan. Over. Trouwens, goedenavond. Hier is nogmaals uw technicus Ruud Doets. Tot onze spijt moeten we onze uitzendingen staken, omdat we te dicht het strand naderen. We gaan zo meteen van boord. En alles is hier verder goed. We hopen dat alles goed blijft gaan. We hopen ook dat u weer gauw muziek kunnen verzorgen. En blijft ons steunen. En aan alle vrouwen, sterkte.

Leo Hellenic en Le Dance de Zorba. Daarvoor hoorde u natuurlijk het geluidfragment uit 1973... toen tijdens een storm in april 1973... het zendschip van Veronica lossloeg van zijn ankers. We weten allemaal hoe dat afgelopen was. Ze

stranden op het strand van Scheveningen. En een paar dagen later waren ze gelukkig weer losgetrokken. En er is in die dagen zoveel gebeurd rond het zendschip van Veronica. Te veel om op te noemen. Hey, we zetten een oud plaatje op. En dan krijg je natuurlijk eerst de begintikkies op die plaat. Ja, dat gebeurt. Dean Taylor.

0: Er zit een geest in mijn huis. Nou, dan zal ik het toch verkopen hoor. Ardeen Taylor. Samen met Rare 8. And there's a ghost in my house. En zij stonden op nummertje 35.
1: Nieuw.
0: Hier is Robert the Fleck. Dat is de mooiste opname.

heette Koelewijn, Robbie. En dat was eigenlijk het verhaal tussen de vriendschap van Peter Koelewijn en Rob Oud. De voorman van Radio Veronica toen. Rob Simon Oud. En veel mensen die zeiden later, nee, dat is helemaal niet waar. Maar goed, Peter Koelewijn heeft het zelf ook eens toegegeven in een interview, hè. Hey, dit is leuk. Dit is Duitse Slagerfestival. Ready break.

0: Freddy Breck en die zonne, Kids Auf. Luisteraars, ik neem u mee naar 31 augustus 1974.
1: Luisteraars, bijna zijn we toegekomen aan Radio Veronica's tophit nummer 1. En voor die tijd krijgt u nog een overzicht van de top 10.
2: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.

tip. Nummer 1, blijven staan in de Veronica Top 40. Tiende jaargang, nummer 35. Die van 31 augustus 1974. George McRae was dit met Rock Your Baby. Luisteraars, dit was voor de laatste maal op 538 meter in de Middengolf. Op Radio Veronica, de Top 40. Nog 2 uur en een 40 minuten. En Radio Veronica is dood. En ik kan u verzekeren dat dat ergens bij ons van binnen een gat slaat. Dat op dit moment een stuk van onszelf wordt weggerukt. Maar er is voor mij persoonlijk 1 troost. En dat is de wetenschap dat Veronica veel meer is dan alleen maar een radiostation. En dat al dat andere springlevend is. En het staat voor mij vast dat dat in de toekomst op de een of andere manier tot uiting zal komen. Luisteraars, mede namens Jurg van Beem, die de laatste jaren de techniek verzorgd heeft van de Top 40. Dank voor het luisteren en hopelijk tot ziens.

Deze muziek was wel een beetje toepasselijk, hè? Zo direct na dat fragment dat van de laatste top 40 vanaf het zendschip. Hoewel, deze had ook wel erg tot zijn recht gekomen. Demis Roussos en Auf Wiedersehen.

Hemis Roesers. Auf Wiedersehen. En het is nu 2019 en Radio Veronica, het zendschip, heeft langer niet bestaan nadat de uitzendingen waren afgelopen dan dat ze wel bestaan hadden. Want ze hebben maar 16 jaar gedraaid en we zijn nu 45 jaar later. En toch nog steeds denken wij met veel weemoed terug aan die tijd.

0: the Sundown. Dat allemaal in de top 40 van 31 augustus 1974.
1: Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Cadzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog.
2: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De brandweerpost in Cadzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Denise en Mirella. Hoe pak ik haar nou in? Op nummertje 26 van de top 40. 31 augustus 1974. En dit is uit Leiden. Mijn grote vriend Johan de Gaap. Zijn startje. Katapult. Let your hair hang down.

mochten zich scharen in de lange rij van Klemmer rockbands. U hoorde Catapult en de band ontstond tijdens een vakantie in 1973 in Lloret de Mar. Aantal muzici uit Leiden en Katwijk besloten samen een nieuwe band te starten. En ze speelden in wisselende samenstelling. Uiteindelijk werd groep samengesteld door Aart Mol en Kees Bergman, Erwin van Preen, Gert-Jan Heesing, Michael Eschau, vulde de groep aan. Je coördineringlid Jaap Eggemond, die zag hun wel zitten en die heeft hun muziek gevormd naar de Klemmer Rock. Helaas, ze bestaan niet meer en ook de naderhand gevormde Rubberen Robbie.

Tony Sherman. Zijn afkomst was een mix van Curaçao, een Nederlandse soulzanger uit Haarlem. Hij bereikte vooral in de jaren 70, zowel onder zijn eigen naam als ook onder de Sherman Brothers, vaak de Nederlandse top 40. En u hoorde hier Tonight. En dit zijn de Brotherhood of Man. En zij staan op nummer 23.

Lady, My Lady. Het was een voormalig alarmschijf. Stonden op nummertje 23 in de top 40 van 1974. 31 augustus 1974. Daar zijn we mee bezig. Oh, deze hebben we al een keer gehad, hoor ik. Ja. Nou, dan gaan we toch lekker verder met de volgende in de lijn. En dat is een hele mooie. Dat zijn de Drifters.

The Drifters en natuurlijk Kissing in the Back Row of the Movie. Je lekker achterin zitten. En die drive-in bioscopen waren dat, hè? Dat je met je auto naartoe kan. En dan blijf je in de auto zitten, krijg je zo'n speakertje aan je raampje gehangen. Dat kennen wij in Nederland niet. Volgens mij is dat hier op het Malieveld ooit eens een keer geweest. Maar goed. Het volgende duo, zangduo, was een slagersduo. Maar behalve als zangduo waren ze sinds 1967 ook getrouwd. Ze kregen één zoon, Sascha, en hebben vele hits op hun naam staan. Hier zijn Cindy Unberg.

0: Cindy en Bert, oh nee, Cindy und Bert moet je dan zeggen, hè. Aber en Abend hoorden zij op nummertje 21.
1: Nummer 20.
0: Op nummer 20, daar staat de Fransman. Hier is Charles Aznavour.

voordat de heren van Circus zo hard invielen. Beer of Sangria. Nummer 18.

De tent is weer open. Het circus gaat beginnen. Zo werd ze aangekondigd. Do you like beer of sangria? Nou, doe mij dan maar gewoon een lekker biertje hoor. Hoewel ze af en toe een sangriaatje. Lekker zo'n vruchtendrank.

only rock and roll and I like it. Een weken terug waren we in Wenen, in Oostenrijk. Lag ik tv te kijken. Hadden ze de hele nacht specials van rock and roll bands. Onder andere ook de Rolling Stones, Queen, Genesis. Ah ja, te veel om op te noemen. Heel de nacht door concerten van deze grote heren. Dit staat op nummer 17. Gezakt van nummer 7. Voormalig alarmschijf. Hier is Paper Lace.

was natuurlijk over de gangstertijd, hè? Maar was het Chicago? Natuurlijk. The Night Chicago Died, Paper Lace, hoorde nu. En zij staan in de top 40 op nummertje 17. Nee, 16 stonden ze al. Oh, wat gaan we hard in die top 40, zeg. Nou, nee, dit is niet Prins Bernhard. Dit is Nico Haak samen met de Paniekzaaiers.

0: Nico Haak samen met zijn paniekzaaiers. Een honky-tonky pianissie.
1: Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Van de nu verboden zeezenders is Radio Veronica de oudste. 14 jaar geleden begon het station als reclamezender en het heeft zich nadien bijzonder populair gemaakt, vooral bij Jong Nederland. Vele ouderen luisterden vaak naar programma's als dat van Tieneke.
3: Koffietijd.
2: De in de boordstudio gedraaide programma's werden door een zware storm in april 73 onderbroken. Veronica werd van haar ankers geslagen en op het Scheveningse strand geworpen. Duizenden aanhangers stroomden naar de kust om het zendschip van nabij te kunnen zien en zelfs aan te raken. Kort daarop stroomden meer dan 100.000 supporters samen ter gelegenheid van de hoorzitting in de Tweede Kamer. Programmaleider Rob Oud pleitte hier te vergeefs voor het voortbestaan van Veronica.
4: Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd.
2: Nog meer dan een jaar heeft het hierna geduurd voordat Veronica's laatste dag aanbrak. Een dag waarop schepen vol supporters langskwamen varen om hun favoriete zender te bedanken. Tot op het laatst leek het leven aan boord van het zendschip normaal door te gaan. In de hutten van de DJ's was ogenschijnlijk van enige spanning niets te merken. Anders was dat in de boordstudio, waar vele discjockeys en leden van de vaste bemanning de laatste uren van Veronica samen doorbrachten in een weinig opgewekte sfeer.
5: Dit is het laatste uur.
6: En Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken.
7: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Die periode wordt afgesloten.

voor Peter Koelewijn hoorden wij natuurlijk fragmenten uit het laatste uur van Radio Veronica. Een memorabele dag was dat, 31 augustus 1974. Ach, wat hebben we zitten huilen allemaal. Hé, had ik het al niet eerder gezegd? Tonight! Ja, tuurlijk. Tony Sherman die had het gezongen. Maar dit is de uitvoering van de Rubes.

Rubens. U hoorde de Rubens en Tonight. Hun uitvoering van dat nummer staat in de top 40 op nummertje 13. Op nummer 12 een voormalig alarmschijf. The Hughes Corporation en Rock the Boat.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Radio 202, daar luister jij muziek mee.
4: Nummer 11.

nummertje 11, formatie Spargo. En ze waren toen zo in opspraak geraakt omdat de toetsenist van Spargo op televisie kwam met zo'n typisch Hitler-snorretje. Ja, wat is daar mis mee? Zijn eigen snor. Dit is nummertje. Oh, nummer 10.

De live uitvoering. 10cc in de Wall Street Chapel. Nummertje 10 in de top 40 van 1974. 10cc. En hier zijn de Rubets. Nog eens een keer. Ja, inderdaad. Voormalig alarmschijf. Al 12 weken lang stonden ze in de top 40. Sugar Baby Love.

Rubets en Sugar Baby Love. Lekker hè, die oude muziek van de zoveel jaar geleden. 12 weken stonden zij in de top 40 van 1974. We gaan naar nummertje 8. Hier is Albert Hammond. I don't wanna die. In an air distance.

Zo mooi. Albert Hammond. I don't wanna die in an air disaster. Maybe wel. Was hij niet toevallig ook omgekomen in een vliegtuigongeluk? Nee, hij niet. Volgens mij niet. Oh, dit is lekker. Dit is weer de Engelse glam rock groep. The Sweet 16.

bed is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven.

0: here to all our friends, to the music that never ends. Over zo'n 40 minuten is Radio Veronica dood. Maar Veronica blijft leven. We hebben ook nog een omroeporganisatie. U werd de aanvraag van de omroeporganisatie voor zendtijd om een legale status te krijgen in Nederland is afgewezen. Op oneigenlijke gronden. Dat weet de minister, dat weten wij. Dat weten alle politici die hierbij betrokken zijn. We zijn daartegen in beroep gegaan. We zullen dat winnen.
1: Radio Veronica moet haar uitzendingen stoppen. Maar de Veronica Omroeporganisatie gaat door. Ons nieuwe adres is Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150-17538. De Veronica Omroeporganisatie, Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150-17538.
2: Nou, ik vind het erg jammer dat Veronica weggaat. Iedere morgen 10:45. Nou, dan dronk ik echt mijn kopje koffie en dan luisterde ik naar Tineke. En ik heb ook een kaart naar Van Doren geschreven, dat ik toch heus niet een van de jongste ben, 64 jaar namelijk. En dat ik altijd met plezier naar Veronica geluisterd heb. En dat ik het heel, heel erg jammer vind dat door die hoge heren zo gehandeld wordt. En dat wij eigenlijk niets meer te vertellen hebben.

Radio Veronica. Ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders. Vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfte ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

0: Jack Jersey. Dat was het pseudoniem van Jack de Nijs. Papa was a poor man. Herkent u dit nog? Ja, denk het wel, hè. Als we zeggen de Rubens, dan zeggen we Paul da Vinci. Want hij was de stem.
1: Nummer 5.

alweer. De Engelse glamour rock. De glitterrock, om het zo maar te noemen. Mutt, de mannen met de wijde pijpen. En Rocket. Dit is heel wat anders. Dit is Italiaanse nostalgie. Hier is Dalida. Gigi Lamoroso.

0: beste popsongs, de plaat en zijn verhaal.
1: Hallo schat, ik ben het. Wat dacht je toen je me opeens weer hoorde op de radio? Wat zeiden de kinderen toen ze voor het eerst weer werden geconfronteerd met hun vergeten vader? Weet je nog dat we vroeger samen zaten te luisteren en ik zei, dat wil ik ook, bij de radio. We waren nog zo jong, we trouwden en nog diezelfde dag kreeg ik een baan bij een radiostation. Ik ging helemaal op in het werk en ik was bijna nooit thuis. Het is nu 8 jaar geleden dat ik bij je wegging. Sinds die tijd is er veel veranderd. Het wilde leven bracht me aan de drank en mijn stem werd steeds lager. Totdat ik werd ontslagen, want ze wilden een jonger geluid. Ik zwierf van stad naar stad op zoek naar werk. En ik kon gelukkig weer aan de slag als nachtdiskjockey in Tulsa, Oklahoma. Daarna kreeg ik een betere baan in Idaho en ik werkte mezelf langzaam omhoog. Ja, zo gaat dat nu eenmaal bij de radio. Ik verdien af en toe nog wel eens wat bij. Ik doe shows in het land en op schoolfeesten. Dat is altijd lachen. Je moest me zien met die kids. Ze zijn dol op me en roepen echt alles tegen me. Ik heb de lachers op mijn hand met mijn kale hoofd dat schreeuwt om een toepet. En met mijn enorme zwembanden van het de hele dag op mijn reet zitten. Toch word ik er soms helemaal gek van. Dan heb ik zo'n zin om met de wagen heel ver weg te rijden. Maar ja, vluchten heeft geen zin als je hoofd vol dromen zit. Ik heb al eens gedacht om te stoppen met radio en een platenwinkel te beginnen. Misschien komt mijn leven dan eindelijk eens in rustiger vaarwater en kunnen we het samen goed maken. Wat dacht je daarvan? Oh, oké. Ik snap het. Je hebt nu een betere man. Goed. Ik begrijp het. Nee, je hoeft je niet druk te maken om mij. Ik red me wel. Ik ben gelukkig. Want ik ben de ochtenddisjockey op WOLD. Ik draai de grootste hits waar je ook luistert. Die vrolijke ontbijtstem zonder gezicht die je overal hoort. Maar die stem is eigenlijk van een oude lul die nog steeds de jeugd probeert te vermaken.

0: Met deze klanken ga ik afscheid van u nemen. Plaat en zijn verhaal. The Morning DJ. Ik heb nog één plaatje te goed. Of liever gezegd, u heeft nog één plaatje te goed van mij. En dat wordt deze keer natuurlijk de alarmschijf.
1: Dit is de Tipparade.
0: Hier is de formatie Left Side. Oh, want yeah, get it, yeah.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van 500 euro uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmad Hassoun, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoun werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Shara werd veroordeeld. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten, tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, bedreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook 1000 huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten, tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.